0: Right. The Tuesday ghost. Right, Dick.
1: Why? Next. And I'm not in the sky, not saying something. So I just. You must question it, get a lot of minutes. So something, I'm at the last day, it's the hot. So I just get a lot of minutes. Like you was a steel car. So it's a thing to my wow. I'm not on the stock. Ich konnte zu Hand. Wo ich jetzt gedacht, sah ich den Netz. Nochmal sah, wenn er kommt. Nochmal sah, da kein Akkulik, wenn er ja am Stau. Und dann habe ich letztlich den Nussiamtag, wenn er kommt. But stick sounds like of the metal, the metal. The potato skin, a small task cut. A sip another that's a metal, see? When I come that, a scout gets up the ailment. Kochten zu dort. Wo ich in der Sicht doch was eintut, dann doch jetzt nachmalt. Nachmalt, mir an dem Dem. Wo ich in der Sicht doch zuerst doch nachmalt. Ab dann geht es an dem. Du spuchst. And I said, so sucked the sea. What I am to him? A task cut. It's about to get a bit, get him out of my world. I stood to suck the duck, to suck the sea duck. The next time I let the guts, as I know it's on to them. As students, as to social, the matter last. As student, we should get yes, I did it. Shetala was cut off. Slash lights are near. Is I can't in. Yes, I did it, so the cut. Zali was, Zali war nicht, du jetzt alt sind, trott. Putzt die Ockst, sag ich, Ockst die Nitz. Ich gehe als Meister, trott, du suchst, so klar, der Kutunst, Eizlutz, trott, ach, lieber sag ich, so damit er lagt. We should get it's kittened stood. It's kittened just cockly word. Kittened just. I slot the clip aside. Ustam the last. Why, as I get it to demand, the manok stuck. And I did. Zal je aan het zand als toch? Waar het zand mag toch? Ik zal je aan het zand koeien dat zich dat koeien te kies. Ze koos je aan het zand als toch? Als toen je zei is het schot. Ik zal je aan het zand als toch? Was normaal is het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand als je het zand is Hanotis and his Kletkis and his Emlis is Wasksals, Alexikoksalsimski Stanstag, at Sismanalsamstin. Уже тают смета материалы, так как я кричаю, у мамин цитат, а тай, за надо материалы, так как я пошел там к тут, чудаку, а там, там стоит сейчас.
2: Respecting Indigenous land rights is integral to having a healthy environment because these are the original caretakers of the land, water, and air.
3: And the sign up of the New Calc Radio 91.1.

Simsmayam kits di simsmudzi sninik. Acht konat nuk imstchma hitzige sninik.

0: is nog jeltwa, sin ag miwg.
1: Hoi!
2: En dan zijn we op die noegelk video.
1: Hij is het zo'n goed zicht. Ik maak wel het hele goed als het zo'n dat uitdruk is.
3: 91.1 FM.
1: Hoi! Hey.